0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedwongen het schip te verlaten, klinkt het. In de Golf van Aden en voor de kust van Somalië worden de laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije toch los geld heeft betaald om dat schip vrij te krijgen. Op het Franse eiland Corsica is een serieuze natuurbrand ontstaan gisteren. Er is al 130 hectare in vlammen opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er worden blusvliegtuigen en 200 brandweerlieden ingezet. En ze werken vannacht ook verder met blussen. In Lommel in Noord-Limburg zijn zaterdag 2 inwoners herdacht die 110 jaar geleden zijn omgekomen aan de dodendraad. De dodendraad was een grensversperring onder hoogspanning. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter en liep van Knokke tot Aken. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond 2 wedstrijden gespeeld. Standaar is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaar springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Over een uurtje is er meer nieuws. En als je alles nog eens wil nalezen, kan je altijd kijken in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus voorlopige resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. De Amerikaanse regering heeft $3,6 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp in Nepal. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld zou onder andere dienen voor voedselhulp. Nepal en Tibet werden woensdag door een enorme vloedgolf getroffen. In totaal zijn bij die ramp al zeker 682 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2400 mensen zijn nog steeds vermist. De Nepalese overheid ondervindt intussen moeilijkheden om alle dodelijke slachtoffers te identificeren en te begraven. Veel lichamen zijn moeilijk herkenbaar. Er wordt ook internationale hulp gevraagd om extra koelcellen te leveren, zodat lichamen van slachtoffers kunnen bewaard worden, totdat ze kunnen worden overgedragen aan de families. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de 2e helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaar. Het is vannacht zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. En ook kans op onweer en rukwinden. Minima rond 18 graden vannacht. De dag begint zwaar bewolkt met ook in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag volgen dan opklaringen en maximaal tot 23 graden. Op het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

content, dat denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus de eerste gedeeltelijke resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de visserijsector, die erg belangrijk is in IJsland, vreest te veel Europese inmenging. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in die brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in ons land onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met de 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is zwaar bewolkt, met ook fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden ook. En minimaal rond 18 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt, met vooral in het westen en noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Ook het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 5:00, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de man ook in België, ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijnse gebied. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. In de finale verloor ze van de Française Diane Paris. Zetstanden waren 6-4, 0-6 en 6-3. Op het hardcourt van Monterrey stoomde Mertens zich klaar voor het US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. In het voetbal zijn er gisteravond nog 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten achter en staat gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was moeilijk.
1: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu vierde op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. De komende uren minimaal rond 18 graden en zwaar bewolkt. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en wordt het 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je een fijne ochtend en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zwaar verdikt betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
4: We hebben ondertussen drie gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd. Ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
3: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Evraard beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plek in het klassement.
5: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
3: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking, het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
2: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Cabri!

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marthe vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal! Dank voor jullie!
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
2: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, het is 8 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kosten hem wellicht zijn seizoen. In Nepal zijn nu 750 doden geteld na de modderstroom daar. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Die viel gisteren in de Ronde van Spanje. En hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken, heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
4: Als het gezond verstand zegeveert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag hoe ernstig is die breuk in de nekwervel. Dus die combinatie is gewoon te zwaar. In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden en we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen.
3: De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en professionele hulp opzoekt. De dodentol na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog altijd overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk, hè?
5: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen met zoeken. Vooral voor zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Becker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
6: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
5: Ja, Nepalese militairen die zouden er nu in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. 100 werknemers zouden daar vastzitten, maar het is onduidelijk of die nog leven of niet.
3: Ze vrezen daar ook voor nieuwe overstromingen. Die vrees is er nog altijd.
5: Ja, want door al het puin is stroomopwaarts een natuurlijke dam ontstaan en die is erg instabiel en kan elk moment instorten. Volgens de laatste informatie is het daar nu al aan het overstromen en dreigt al dat water dus opnieuw naar beneden te komen. Reddingswerkers durven dus niet in dat risicogebied komen.
3: Dankjewel, Lucas Lecluze. Bij het referendum in IJsland heeft voorlopig een flinterdunne meerderheid tegen toetredingsgesprekken met de Europese Unie gestemd, blijkt uit de voorlopige resultaten. 51,8% stemde tegen, maar er moeten nog heel wat stemmen worden geteld, vooral dan die per post zijn uitgebracht en die uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap gekant. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om de uitslag nog te keren. Vanmiddag zijn de definitieve resultaten verwacht. Sport. In het voetbal zijn 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar een derde plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij heeft de finale van de Française Paris verloren in 3 sets.
7: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Cabri!

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT zomerhit geworden. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, want die vervangt nog altijd de zwangere Marten, ze waren er erg blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, ik denk het toch niet. En toch wel.
3: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer dan 21 graden. Vooraan in het nieuws. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent wellicht het einde van het seizoen voor Pogačar. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Pogacar liep verschillende breuken op na zijn val in de Vuelta en die kostte hem wellicht zijn seizoen. Het ziet er naar uit dat IJsland geen gesprekken zal voeren met de Europese Unie om er deel van te worden. En de VRT Zomerhit is dit jaar voor K3. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdikt na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogacar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt collega Bart Aerts van Sportza.
4: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand. Maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden. En we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, en in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
3: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave waar het gebeurd is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegenstemde. Er moeten nog wel wat stemmen worden geteld, vooral dan per post uitgebrachte stemmen en stemmen uit landelijke gebieden. En volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
5: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door 2 delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
3: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. Het dodental na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen, nu al 750. Ongeveer 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen daar nog om overlevenden terug te vinden, maar Lucas Lecluze, die zoektocht verloopt heel moeilijk.
6: Ja, de werkomstandigheden zijn echt wel moeilijk, maar Nepal heeft wel al aan teams uit het buitenland gevraagd om te helpen met zoeken. Vooral zogenoemde tunnelreddingen, vertelt Vlaming Wim de Becker vanuit de hoofdstad Kathmandu.
7: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
6: Ja, Nepalese militairen die zouden er intussen wel in geslaagd zijn om zo'n tunnel van de Trishuli waterkrachtcentrale vrij te maken. Daar zouden mogelijk meer dan 100 werknemers vastzitten, maar het is niet duidelijk of die nog leven of niet.
3: Er werd ook altijd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Is daar nog nieuws over?
6: Ja, door al het puin is een natuurlijke dam ontstaan, maar die is erg instabiel en kan dus elk moment instorten. En volgens de laatste informatie is die nu al aan het overstromen en dreigt dus al dat water opnieuw naar beneden te stromen. Reddingswerkers durven dus niet meer in dat risicogebied komen.
3: Dankjewel, Lucas. Sport. In het voetbal is Standaar met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Standaar springt zo naar een derde plaats in de stand, na Charleroi en Club Brugge. En Lommel won gisteren met 0-1 van Cercle Brugge. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets.
8: De winnaar is de zomer van Oya Leva Cabri!

0: deze zomer van Oya Lele is de VRT-zomerhit geworden. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
1: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
3: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met buien en kans op onweer. Dan nog 21 graden. Vooraan in het nieuws, zoals gevreesd, heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dat betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar. Meer bij Sportza en op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het zware verdikt na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
1: Dan moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix, tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
0: In Zwitserland zijn 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau in het noorden van het land, zo'n 30 kilometer van Zürich. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is op dit moment niet duidelijk of de schutter al is gevat. De rave waar het is gebeurd is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Het ziet er naar uit dat IJsland geen toetredingsgesprekken zal voeren met de Europese Unie. Uit de voorlopige uitslagen van het referendum gisteren blijkt dat 52,5% tegen heeft gestemd. Er moeten wel nog wat stemmen worden geteld, vooral dan die dat per post zijn uitgebracht en stemmen uit landelijke gebieden. Volgens de peilingen zijn kiezers daar eerder tegen EU-lidmaatschap. Politicologen denken daarom dat het moeilijk wordt voor het ja-kamp om die uitslag nog te keren, zegt ook professor Europese politiek Steven van Hekken.
2: In de loop van de nacht kwam het op een paar honderd stemmen aan en dan natuurlijk mocht je ze al door twee delen en kan het ja-kamp winnen. Maar alle resultaten die sindsdien nog zijn binnengekomen uit een aantal landelijke gebieden, ja, maken de kloof eigenlijk alleen groter. Die wordt niet gigantisch, maar ik denk wel dat het duidelijk is en dat het wellicht bij een nee zal blijven, ook in de loop van de dag als nog andere uitslagen zullen binnenkomen.
0: Vanmiddag worden de eerste definitieve resultaten verwacht. De zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan opplotseling gaan opbreken.
0: Intussen roept de regering van Nepal op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Veel bewolking vandaag, het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, kans op onweer ook, dan 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Sint-Gilles in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten, vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu. En volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en ook een risico voor burgers. Volgens de buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. Want de gemeentes en het gewest doen wel hun best. Maar het is de federale overheid die het meeste tekortschiet, zegt Erik van de Zanden van het buurtcomité.
1: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
0: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Een van de bewoners van de aanpalende woning is gewond geraakt, want die probeerde te vluchten voor de vlammen van die wagens door uit het raam te springen. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aurau. De slachtoffers zijn 20ers. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. De dader is nog niet gevat. De rave is een jaarlijks technofeest in de regio dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Daar zouden zo'n 3500 mensen aanwezig geweest zijn. En de zware modderstroom in Nepal is wellicht het gevolg van de klimaatverstoring. Het onderzoek loopt nog, maar de eerste vaststellingen tonen aan dat een instabiliteit van de rotswand de oorzaak zou zijn. En die instabiliteit komt door de opwarming van de aarde, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: Een deel van de berg is losgekomen en heeft de gletsjer meegesleurd in de val, zeg maar. En daar komt permafrost naar boven, dus dat is bevroren grond. En die begint te dooien door die extreem warme zomers en door de gemiddelde opwarming ook. Dus het is vroeg nog, maar het is consistent met de theorie die zegt dat er door de opwarming van de aarde meer instabiliteiten in de bergwanden komen en dat daardoor ook die gletsjers kunnen gaan opplotseling gaan opbreken.
0: De Nepalese regering roept op tot een wereldwijde aanpak van de gevolgen van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Nepal stoot, naar eigen zeggen, wereldwijd 0,01% uit van alle broeikasgassen. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. Vrij veel bewolking vandaag. Het wordt wel tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met buien en ook kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. IJsland heeft beslist. De inwoners willen geen hervatting van de gesprekken met de Europese Unie om er deel van uit te maken. En Pogacar leeft nog, grapt hij zelf. Hij herstelt van verschillende breuken na zijn val in de Vuelta. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere belastinginspectie 447 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem om. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Gunter Joosse, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, die zogenaamde hawala-dars zijn mensen die bijvoorbeeld via WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duidingsprogramma Pano aan meewerkte, blijkt dat die informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door de georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
0: Dankjewel, Gunter. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen onder controle, maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweerlieden op het terrein en ze krijgen ook de hulp van 30 Duitse manschappen. Er is intussen weinig regen voorspeld, nog altijd veel wind staat er wel. De N68, de hoofdweg daar, blijft er afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken, mocht het vuur weer opflakkeren. In Sint-Gillis in Brussel komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de talrijke schietpartijen in verschillende Brusselse gemeenten die vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Volgens Brussels procureur Julien Moinil is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers risico. Volgens de 40 buurtcomité's is de situatie zo erg geworden dat het nu vooral een zaak is van de federale regering. De gemeente en het gewest doen wel hun best, maar het is de federale overheid die het meeste tekort schiet, zegt Erik van de Zande.
2: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moinil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
0: Nog in Brussel, in Koekelberg, is gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is nog op de vlucht. En in de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn twee wagens uitgebrand afgelopen nacht. Eén persoon is daarbij ook gewond geraakt. De IJslanders willen niet weten van nieuwe gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze zelf beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar het nee-kamp haalde het dus weliswaar nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al nauw verbonden aan de EU, zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
3: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
0: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest in Aurau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
4: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aurau loopt op zijn einde, wanneer een schutter plots het vuur opent. Een tiental schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
5: Ter onbekende Täterschaft kunnen we ter tijd nog geen aangaben maken.
4: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
0: En de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar heeft foto's gedeeld vanuit zijn ziekenhuisbed. Pogačar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en ook een hersenschudding. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand. En meer dan waarschijnlijk is het gewoon einde seizoen voor hem, zegt commentator José de Kouwer.
6: Dan moet het einde zijn van het seizoen. Het zou zelfs dom zijn, vind ik, om nog te proberen wat goed te maken. Zijn seizoen is goed. Hij heeft één koers verloren, Parijs-Roubaix tegen Wout van Aert. En de rest heeft hij bij wijze van spreken gewonnen. Dus nee, ik denk dat men binnen de staf wel, en hij zelf ook wel, en de dokters voorzichtig genoeg zullen zijn om geen gekke toeren uit te halen.
0: Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 23 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer ook, dan tot 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord. Daarmee begon dit nieuws. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belastingsinspectie spoort alsmaar meer illegale geldtransacties op in ons land. De brand in de Hoge Venen is vannacht weer opgeflakkerd door de felle wind en het wielerseizoen van Tadej Pogacar is niet noodzakelijk voorbij. Het afgelopen jaar heeft de bijzondere Belastingsinspectie 450 zogenoemde hawala-aanbieders betrapt. Dat zijn mensen die geld doorsluizen buiten het normale banksysteem. Het aantal opgespoorde hawala-dossiers in ons land is op 1 jaar verdrievoudigd. Ja, Gunter Joosen, hoe wordt het geld in zo'n informeel netwerk doorgesluist?
1: Ja, die zogenaamde hawaladars zijn mensen die via bijvoorbeeld WhatsApp of op straat contact hebben met klanten die geld willen versturen. Ze zorgen er dan voor dat het geld op de juiste bestemming komt, maar bankdiensten aanbieden buiten het banksysteem en zonder vergunning is in ons land verboden. Die tussenpersonen stellen ook geen vragen naar de herkomst of de bestemming van het geld en daarom maken criminele en terroristische organisaties er steeds meer gebruik van. Uit een Europees onderzoek, waar ook ons duidingprogramma Pano aan meewerkt, blijkt dat de informele geldnetwerken ook internationaal op grote schaal misbruikt worden door georganiseerde misdaad. En toch blijven die netwerken erachter nog vaak buitenschot.
0: Dankjewel, Gunter. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden nog eens 3 mountainbikers gestoken. De brandweer is vandaag ter plaatse gekomen en vond een nest van Aziatische hoornaars op het pad. Buurtbewoner Guy Murray was er gisteren met de plaatselijke harmonie op stap. Er werden zeker 15 mensen gestoken, zegt hij.
2: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze zijn er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
0: De Aardeweg is er nu afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat zal zeker nog 3 dagen duren. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond opnieuw opgeflakkerd door de felle wind. Na een moeilijke nacht zijn die heropflakkeringen ondertussen wel weer onder controle. Maar, Amarie de Mulder, de situatie blijft nog altijd complex voor de brandweer.
3: Ja, de brandweer moet er permanent stand-by blijven, want die wind blijft inderdaad heel gevaarlijk en kan het vuur snel opnieuw aanwakkeren, zoals gisteravond dus ook opnieuw gebeurd is. Er zijn dus nog altijd 80 mensen op het terrein. Ze krijgen dit weekend ook de hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlieden, ook 5 Duitse brandweerwagens en een Duitse politiehelikopter, om ook vanuit de lucht weer te blussen, want dat lukt er sinds dit weekend gelukkig wel weer opnieuw. Dat is ook nodig, want in tegenstelling tot bij ons heeft het er gisteren niet zo hard geregend en ook vandaag is er weinig regen voorspeld, maar wel nog altijd dus veel wind, dus het is te hopen dat het vuur vandaag niet opnieuw aanwakkert. De N68, de hoofdweg die dwars door het gebied en langs ook bijvoorbeeld de Barak Michel en de Botrange loopt, die blijft al zeker tot woensdag afgesloten, zodat de brandweer snel kan uitrukken als dat nodig is.
0: Dankjewel, Amory. De IJslanders willen niet weten van nieuwe toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek-race, maar het nee-kamp haalde het nipt. IJsland is op dit moment wel al nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
4: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
0: In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. Lucas Lecluze.
5: Iets na 2:30 s'nachts, de technofuif op de paardenrenbaan van Aarau loopt op zijn einde, wanneer een schutter plots het vuur opent. Een 10-tal schoten worden gelost en daarbij valt al zeker 1 dode, een vrouw van 22. Verschillende andere mannen tussen 24 en 27 raken zwaar gewond. De hulpdiensten komen meteen ter plaatse en er wordt zelfs een traumahelikopter ingezet. politie sluit het gebied meteen volledig af, maar de schutter kan toch ontsnappen. De politie tast momenteel in het duister over wat het precieze motief is van de dader.
6: De onbekende Täterschap kunnen we ter tijd nog geen aangaben maken.
5: Autoriteiten vragen aanwezigen om foto's en video's te delen over het incident. Zo hoopt de politie de dader snel te kunnen identificeren en oppakken.
0: Het seizoen van Tadej Pogacar hoeft niet voorbij te zijn, dat zegt het diensthoofd orthopedie van het UZ Leuven. Pogacar heeft een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding. Dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Het WK wielrennen eind volgende maand komt te vroeg, maar met die gebroken nekwervel kan Pogacar wel vrij snel herstellen. Dat zegt dokter Lieven Moken.
7: Als het een heel eenvoudige type nekwervelverbreuk is, ik zeg maar het dwarse doornuitsteeksel of de achterste doornuitsteeksel, dat zijn breuken waarvan je eigenlijk veilig terug opnieuw op de fiets kan kruipen, eens dat de hersenschil voldoende hersteld is. Als het een breuk is van het wervellichaam dat stabiel is, dat vraagt toch iets meer tijd. Daar zou ik toch een viertal weken eerder rekenen voor iemand comfortabel terug eerder op de fiets terug kan kruipen.
0: Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Er worden alsmaar meer illegale geldnetwerken opgespoord in ons land. Dat was onze opener. Het aantal opgespoorde dossiers is op 1 jaar tijd verdrievoudigd. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen moesten al zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. De hoornaars vielen gisteren al mensen aan op een druk wandel- en fietspad. Vanmorgen werden er nog eens 3 fietsers gestoken. De brandweer kon vanmorgen een nest Aziatische hoornaars lokaliseren. Buurtbewoner Guy Murray zag het gisteren gebeuren. Zeker 15 mensen werden gestoken, vertelt hij.
1: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschijnen steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
0: De aardeweg is er nu afgesloten in Kluisbergen tot het opnieuw veilig is. En dat zal zeker nog 3 dagen duren. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt in ons land. De bijzondere belastinginspectie heeft het afgelopen jaar 450 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld overmaken buiten het gewone banksysteem. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is verboden in ons land. In 1 jaar tijd is het aantal opgespoorde dossiers verdrievoudigd. Criminelen maken er steeds meer gebruik van. Dat zegt Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
2: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
0: In het voetbal ontvangt AA Gent Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
3: Het is nog altijd 0-0. Het meeste balbezit is voor Club Brugge, zoals bij de vorige wedstrijden van de landskampioen. Maar de scherpste acties die komen wel van de thuisploeg met Wilson, een kopbal erover. En dan een dubbele kans met het schot van Sonko, de redding van Sommer. En in de rebound trapte Vergara de bal op de bovenkant van de lat. Dat waren de beste kansen, want Club Brugge, ondanks het balbezit, heeft nog niet echt de grote mogelijkheden gehad. Behalve een deviatie van Hans van Aken op een corner in de handen van Davy Roef. Beide ploegen nog geen punten verloren. Het is nog altijd 0-0 tussen Gent en Club Brugge.
0: Dankjewel, Tom. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen en meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daarvoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei Klose op de Franstalige stadsomroep BXA.
1: Où est-ce qu'elle arrive, la cocaïne? Elle arrive pas par parachute hein, dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
0: Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat Antwerpen als veiligste stad van het land geen lessen moet krijgen van Brussel. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was net vertrokken uit de haven van Girne toen het om een nog onbekende reden omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. Een 160-tal passagiers zou intussen gered zijn. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olieinfrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten daardoor maandenlang zonder stroom en verwarming. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman-telescoop. Nancy Grace Roman was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers bij de NASA. De nieuwe telescoop heeft een enorm groot blikveld en kan daardoor in korte tijd gigantische delen van de sterrenhemel in scherpe details vastleggen. Wetenschappers verwachten met de telescoop miljarden sterren in kaart te brengen en 100.000 nieuwe planeten te ontdekken. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is de tweede helft aan de gang in het duel tussen AA Gent en Club Brugge. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
2: Nog altijd de gelijke stand op ruim een kwartier van het einde. De doelpunten die vielen op het einde van de tweede helft. Eerste Vergara met de 0-1. Goeie goal van de spits van AA Gent. En Van Aken zorgde wel meteen voor de gelijkmaker in een eerste helft die vooral in het voordeel verliep van Club Brugge. Maar de scherpste kansen waren wel voor AA Gent. En mindere kwaliteit in de tweede periode. Het belangrijkste feit is dat Club Brugge met zijn 10 aan het voetballen is na een rode kaart voor Carlos Forbes. Voorlopig dus de gelijke stand 1-1.
0: Dankjewel, Tom. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. Late again.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
4: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
3: Net vanmiddag zijn in de Brusselse gemeente Sint-Gillis enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats gelinkt aan het drugsgeweld. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. De buurtbewoners zijn het geweld en de overlast beu.
5: Voor mij is dat ook belangrijk om te zeggen dat wij hier wonen. Families die hier wonen. Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
6: We zijn deze serie van inbraken beu.
7: Dit is een klein vlak in de buurt waar ik woon. Mijn dochter woont hier niet ver vandaan. Met haar zoontje gaan ze vaak pizza's halen in het restaurant dat vorige week beschoten is. Dus je begrijpt wel dat mij dat wel treft.
3: Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het schip met 267 opvarenden was net vertrokken uit de haven van Girne toen het in de problemen kwam en omsloeg. Er is een grote reddingsoperatie aan de gang met helikopters en boten van de kustwacht. 237 opvarenden zouden intussen gered zijn. Naar 23 anderen wordt nog gezocht. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
8: Ontgoochelende prestatie van Club Brugge dat ondanks slechts 1 wedstrijd per week te weinig scherpte en drive toonde. Veel balbezit weer, dat wel, maar zonder echte ideeën. Dan was Gent bij zijn uitvallen veel scherper. Vergara rondde een van die aanvallen af, maar Van Aken duwde meteen de gelijkmaker binnen. 1-1, 2 goals op het einde van de eerste helft. Na de pauze viel heel weinig te beleven tot de rode kaart voor Forbes 20 minuten voor tijd. En die uitsluiting liet AA Gent wat meer in zijn kansen geloven. Invaller Cissé kopte 5 minuten voor tijd de 2-1 binnen, waarna ook hij nog werd uitgesloten. Het is de eerste nederlaag voor Club Brugge. Gent heeft een mooie 9-9.
3: Gent moet komende week nog een inhaalwedstrijd tegen Leuven spelen en rond deze tijd begint ook de match tussen Antwerp en Sint-Truiden. Vanmiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog en tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden en de NASA lanceert een nieuwe revolutionaire telescoop. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Moinil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joosse.
1: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
2: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torre van Basta, een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
3: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt, tussen aanhalingstekens, door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
2: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
4: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
5: We zijn deze serie van inbraken beu.
1: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
2: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
3: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
0: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester van Antwerpen is, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Ook als daardoor de activiteit in de haven zou vertragen. Zo zei hij op de Franstalige stadsomroep BXA.
6: Où est-ce qu'elle arrive, la cocaïne? Elle arrive pas par parachute hein, dans nos quartiers. Elle rentre par Anvers. Ça tombe bien, le Premier ministre, c'est le bourgmestre d'Anvers. Et il doit prendre ses responsabilités et dire à un moment donné, stop, on va ralentir le commerce sur le port d'Anvers parce qu'on est confronté à une crise majeure.
0: Waarnemend burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Voor de kust van Noord-Cyprus is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Wim Schepens, wat weten we over het ongeluk?
7: Het schip was rond de middag vertrokken uit de haven van Girne en begon blijkbaar snel water te maken. De bemanning zou rond 11:50 een noodsignaal hebben uitgestuurd. Even daarna is het schip omgeslagen. Op beelden is te zien hoe mensen op de romp staan, anderen drijven in oranje zwemvesten op het water. De reddingsdiensten waren vrij snel ter plaatse met boten en helikopters. 237 opvarenden zouden intussen veilig aan land zijn gebracht, maar volgens de premier van Noord-Cyprus zijn er ook 7 doden geborgen. Naar 23 opvarenden wordt intussen nog gezocht, maar als zij nog aan boord waren, is de kans heel klein dat ze nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van 500 meter.
0: Dankjewel, Wim. In Nepal hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de overstroming van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten in Nepal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman-telescoop, genoemd naar een van de eerste vrouwelijke astronomen bij de NASA, die mee aan de wieg stond van de Hubble. De telescoop heeft bijna 4 miljard euro gekost. Ja, Wim de Mazeneer, waarom is die telescoop zo belangrijk?
8: Wel, de meeste telescopen zijn goed in ofwel heel gedetailleerd kijken naar weinig sterren, ofwel naar veel sterren met minder detail. De Roman-telescoop combineert de twee, heeft een blikveld dat minstens 100 keer groter is dan dat van de bekende Hubble-telescoop, terwijl hij toch even scherpe foto's kan maken. Wetenschappers verwachten dat de Roman-telescoop 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren gaat ontdekken en miljarden sterren in kaart kan brengen. Daarmee hopen astronomen komen dingen te ontdekken waarvan we nu nog niet weten dat ze bestaan. De eerste foto's worden begin 2027 verwacht.
0: Dankjewel, Wim. In het voetbal ontvangt Antwerp op dit ogenblik Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft staat er op het punt om te beginnen. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Club slikte 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt op het moment dat het met 10 stond na rood voor Forbes. Hans van Aken vond dat zijn ploeg inzet ontbrak om voor het gelijkspel te gaan.
9: Het is altijd jammer en natuurlijk als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat er ook positieve waren, maar ik zie nu het tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan als we met 10 staan nog meer kunnen stappen zetten om feller te verdedigen, om nog meer die wil te hebben, om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
0: Vannacht regen en buien met kans op onweer. Minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer op vrtnieuws.be. Luistert naar Radio.

to take us over the road.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6:00, een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel protesteren 40 buurtcomité's tegen het toenemende drugsgeweld op straat. Ten noorden van Cyprus is een schip gezonken, er zijn verschillende doden. En in het voetbal heeft Antwerp in eigen huis verloren van Sint-Truiden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners van 40 buurtcomité's op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen plaats, geweld dat gelinkt is aan drugshandel. De Brusselse procureur Manil trok daarover vrijdag nog aan de alarmbel. Gunter Joossen trok naar het protest op het Bethlehemplein.
4: Bonjour les voisins, bonjour les voisines.
5: Sorry to be here. We zijn hier, we leven hier.
6: De boodschap is duidelijk. De buurtbewoners willen hun wijk terug. En dat zegt ook Sarah van Torre van Basta, een vereniging die opkomt tegen de georganiseerde misdaad en dit protest mee organiseert.
7: Bethlehemplein is eigenlijk een symbolische plek, omdat die eigenlijk ook al lang gegijzeld wordt tussen aanhalingstekens door criminele organisaties, door de dealers. En het is ook een manier om de publieke ruimte terug op te eisen.
6: En er zijn veel buurtbewoners naar het plein gekomen.
8: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien ja, dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat.
9: We zijn deze serie van inbraken beu.
5: Repressieve hebben wij altijd gehad. Een maand of twee is er geen dealer op dat plek niet meer. En de repressieve stopt. En de dag erna zijn ze terug.
6: Organisatrice Sarah is blij met de grote opkomst.
7: Het is de eerste keer dat we zoveel mensen te samen kunnen brengen en zien dat ze een stukje willen zijn van de verandering.
3: Het toenemende drugsgeweld in verschillende Brusselse gemeenten leidt ook tot een polemiek tussen de burgemeesters van Brussel en Antwerpen. Brussels burgemeester Philippe Klose vindt dat premier De Wever, die ook titelvoerend burgemeester is van Antwerpen, dringend maatregelen moet nemen om de aanvoer van drugs via de Antwerpse haven aan te pakken. Maar waarnemend Antwerps burgemeester Els van Doesburg vindt dat haar stad geen lessen moet krijgen van de hoofdstad. Dat zei ze bij de regionale omroep ATV.
10: Daarnaast hebben wij in Antwerpen wel natuurlijk echt een veiligheidscultuur. Wij zijn niet zomaar de veiligste grootstad van het land. En dat verschil met Brussel is best wel schrijnend. Dus eerlijk gezegd denk ik dan dat wij daar weinig lessen te leren hebben van de heer Klose.
3: Voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is vanmiddag een veerboot met 267 opvarenden gekapseist. Er zijn al zeker 7 mensen omgekomen, maar de balans zou nog veel zwaarder kunnen zijn. Veel mensen zijn nog vermist. Ja, Wim Schepens, weten we al meer over hen?
11: Nee, niet echt. Er wordt nog volop naar hen gezocht. We weten intussen met zekerheid dat er 7 doden zijn geborgen en dat 237 opvarenden veilig aan land zijn gebracht. Dat betekent dat er nog 23 mensen vermist zijn. De premier van Noord-Cyprus zegt dat de reddingsdiensten er alles aan doen om hen terug te vinden, maar vermoed wordt dat zij nog aan boord waren toen het schip kapseisde. En in dat geval is dat de kans heel klein dat zij nog leven, want het schip is intussen gezonken naar een diepte van meer dan 500 meter.
3: Dankjewel, Wim. In Nepal, in het Himalaya-gebergte, hebben reddingswerkers de ingang van een tunnel bereikt waar volgens de autoriteiten sinds de vloedgolf van woensdag mogelijk zowat 100 arbeiders vastzitten. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook nog niet geweten of zij de ramp hebben overleefd. De dodentol is intussen gestegen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 mensen vermist na de verwoestende modderstroom. Sport. In het voetbal heeft Antwerp in eigen huis met 1-4 verloren van Sint-Truiden. Stef Wijnands, het werd uiteindelijk een duidelijke overwinning voor STVV.
12: Ja, 3 dagen na de Europese nederlaag in Cyprus pakte STVV dus voor het eerst dit seizoen de 3 punten. En dit keer kon Antwerp geen mirakel verrichten zoals vorige week tegen Genk. STVV stond al na 8 minuten op 0-1. Antwerp doelman Nozawa ging in de fout, Araki strafte af. Antwerp onderging het spel en kon voor de rust enkel nog via Scott gevaarlijk zijn. Na een dubbele wissel tijdens de pauze trapte Antwerp nu wel de gas in. STWV moest achteruit, slikte de 1-1 na hoekschop, Porrozo kopte binnen. Het Antwerps publiek stuurde de ploeg vooruit, maar net dan stond STWV op. Sebaoui miste eerst nog enkele kansen, maar toen invaller Basdar met een heerlijke lob de 1-2 maakte, hing Antwerp in de touwen. De invallers Matsuzawa en opnieuw Basdar dikten de score nog tot 1-4 aan. Eerste nederlaag voor Antwerp. STWV pakt een deugddoende zege.
3: Dankjewel, Stef. En eerder vandaag heeft A-Gent, landskampioen Club Brugge, zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. Cissé scoorde 5 minuten voor het einde het winnende doelpunt, wanneer Club Brugge met 10 stond na rood voor Forbes. Trainer Rick de Mil van A-Gent is trots dat zijn ploeg de kampioen kon verslaan.
13: Ik denk dat we echt organisatorisch goed stonden aan de bal. Ja, proberen ook ons ding te doen. Proberen mee te voetballen. Dat moet nog altijd wel beter. Sneller nog vooruit en zo verder. Maar ik vind wel dat mijn team getoond heeft dat we stappen vooruit gezet hebben. Zeker als je vergelijkt met vorig jaar.
3: AA Gent behoudt het perfect rapport van 9 op 9 en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed die komende week tegen Leuven wordt gespeeld. In de Ronde van Spanje heeft de leider, Enric Mas, de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Hij reed op de steile slotklim de andere klassementsrenners uit het wiel. De Brit Oscar Only werd 2e, de Sloveen Primož Roglič 3e. Onze landgenoot Jarno Vidar streed goed mee met de favorieten en werd 7e. Enric Mas is de leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren moest opgeven na een zware val waarbij hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur opliep. De Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel dus. Pidcock reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel na een knappe inhaalrace. Het is zijn tweede wereldtitel in de discipline. Mathieu van der Poel finishte als 30e. De beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap gravelbiken hebben twee Belgen in eigen land een medaille veroverd. In Hoefalize in de Ardennen pakte Wout Alleman het zilver, Niels van de Putten reed naar het brons. De Europese titel ging voor het tweede jaar op rij naar de Deen Mats Wurts Schmidt. De Belgische kampioen in het gravel, Daan Soete, speelde geen hoofdrol. Vannacht regen en buien, kans op onweer, minima rond 15 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden. De rest van de week wisselvallig, maar zacht. We begonnen met het protest van buurtbewoners in Brussel tegen het toenemende drugsgeweld. Afgelopen vrijdag trok de Brusselse procureur Moinil daarover al aan de alarmbel. Vandaag vragen ook 40 buurtcomité's aandacht voor het probleem van overlast, geweld en onveiligheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen plaats, gelinkt aan drugsgeweld. De bewoners zijn het beu.
1: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien ja, dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat, dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
2: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
3: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
0: Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 8. De boot met 267 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media aangehouden zijn. Sport in het voetbal is de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht aan de gang. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
4: Niet al te veel, 0-0 in een wedstrijd die wel bol staat van de duels en de intensiteit, maar weinig doelkansen tot nog toe. 2 kleine zijn er geweest, eentje voor Mamar helemaal in het begin van de wedstrijd, die doelman Koffie van Union wel aan het werk zetten met een schuiver die de doelman vrij makkelijk wist te pakken. En dan was er een betere periode van Union met een kansje voor Zeneli, een kans die hij te zwak trapte op doelman Kozemans van Anderlecht. Rodriguez trapte nog in het zijnet en Silla raakte een hoekschop van Zeneli niet vol. Dus het moet allemaal nog echt op gang komen in deze derby tussen Union en Anderlecht. Na een half uur is het.
0: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Antwerp voor het eerst verloren. In eigen huis ging het met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg voor, maar Antwerp maakte wel nog gelijk tot de bezoekers in het slotkwartier nog 3 keer scoorden. De ervaren Geoffrey Heiremans van Antwerp wijt de nederlaag aan jeugdig enthousiasme.
5: We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1, terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, okay, ja, dat is die jonge binden, die willen altijd voor de overwinning gaan. En vandaag is dat niet het geval. Nee.
0: Antwerp telt 7 punten na 4 wedstrijden. STVV wint voor het eerst dit seizoen en heeft nu 5 punten. En eerder vandaag leed ook landskampioen Club Brugge zijn eerste competitienederlaag. Bij rivaal Gent ging het 2-1 onderuit. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Vannacht regen en buien met kans op onweer bij minima rond 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september, wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
4: Op dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloor en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De 2 doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had. Want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Kozemans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte. Maar een Gakkaan en Svetkovic onder meer kende pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
3: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast een nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
4: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
3: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
5: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0, snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floruc dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
3: Union heeft 7 op 9, Anderlecht 3 op 9 en beide ploegen spelen dus komende week nog een inhaalmatch. En op dit ogenblik ontvangt Westerlo Zultewaregem. Tegen het einde van de wedstrijd staat het daar 2-2 gelijk. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal, de zogenoemde uitwijfwedstrijd, met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende verlengingen nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. België, de Europese kampioen, begint vrijdag aan het wereldkampioenschap in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht krijgen we regen of buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien. En dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Noord-Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden aangehouden van de veerboot die daar vanmiddag voor de kust is gekapseist. 8 mensen kwamen om en er zijn ook nog altijd mensen vermist. Wim Schepens, er zouden bezwarende getuigenissen zijn over de bemanning.
4: Ja, verschillende passagiers hebben tegen Turkse media gezegd dat het schip al kort na vertrek vreemde geluiden begon te maken en hevig schokte. Na enige tijd stroomde er ook water door de hutten. De passagiers voelden zich onveilig en vroegen de kapitein om terug te keren, maar die ging daar niet op in. Op een gegeven moment zou er dan een explosie zijn geweest aan de voorkant van het schip en pas toen kwam de bemanning in actie. Ze riepen de passagiers op om zo snel mogelijk het schip te verlaten, maar gingen zelf als eerste van boord. De passagiers werden aan hun lot overgelaten en moesten zelf een reddingsvest zoeken. Voor zeker 8 passagiers liep de boottocht fataal af. Het lot van 17 anderen is nog altijd onzeker.
3: Bedankt, Wim. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty gisteravond in Aarau, niet ver van Zürich. Bij die schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. Op een persconferentie vanavond heeft de politie meegedeeld dat ze rekening houdt met een terreurdaad of een afrekening in het criminele milieu. De sport dan. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
5: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0, snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floric dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
3: Voor Anderlecht-speler Marco Cana komt de zware nederlaag hard aan.
6: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
3: De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo is het eerste punt van het seizoen. Zulte Waregem blijft ongeslagen. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende extra tijd nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. Voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
7: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
3: België begint vrijdag aan dat WK in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Morgen overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En temperaturen dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Radio 2, relax.
1: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met allerlei korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran. Eerder op de dag werd een olietanker beschoten voor de kust van Oman aan de andere kant van de straat van Hormuz. Het is niet duidelijk wie die aanval heeft uitgevoerd, maar de voorbije weken voerde Iran wel aanvallen uit op olietankers. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van Grobbendonk. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
1: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets waar we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden tegen Zulte, was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden en telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaregem vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijk spel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaregem kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaregem de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op bui die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op bui of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Sport op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Collignon in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de tweede nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
1: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that, the talent and the quality that we have.
0: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia De Laren is de moeizame zege een waarschuwing.
2: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd zondagavond een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenaamde smulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om dat vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, die wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelt ook nog Rafael Collignon. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Gisteren werd 3-0. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
2: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Voilà, en, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitie-nederlagen op 3 wedstrijden. Telt 3 op 9. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Het weer dan nog, vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. De dag wordt overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Het is 2:00, goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in